Ik heb er nooit meer een gehad. Dus moet ik heel alleen in bad en droom dan in mijn beste sas. Dat ik een rijke kerel was die allemaal Donald Duckies had. Om